0: Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij

0: aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

jouw Hilvarenbeek, jouw hit. Dit is Flow Radio.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop. Flow
1: Radio. Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
1: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
0: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
3: Ziet er goed uit.
4: Dank je. Eerst van me drinken.
3: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Het

0: informatie en van gynaecologen. En dat het daar, dat het woord vulva lipida nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de dikke vandalen verdient naast het woord schaamlip.
1: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
1: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: uur. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps

0: diverse kleuren met gratis zaagservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: 11 uur. Nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 12 uur. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de Marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 1 uur. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, De Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
0: 3 uur. Nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlogradio. Met nu non-stop.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 4 uur. Nieuws. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 5 uur. Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders, dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: 6 uur. Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp. Het team staat op scherp.
7: Missiles are ready to launch.
6: In je speakers staat een standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

Toch lekker om zo'n vrijdagavond mee te beginnen, nietwaar? Avicii en Hey Brother. Destijds 53 weken genoteerd in hitlijsten. Hoogste positie, nummer 2. Zo, lekker hoor. Ja, 7 augustus 2026. Daar gaat hij weer. Oh, heerlijk. 6 minuten over de klok van 6 uur. Show 314 alweer op de zender vanuit de gemeente Hilvarenbeek. Flow Radio, dit is Weekend Vibes. Een hele goede avond en welkom. Ja, misschien is je vakantie wel voorbij na vandaag. En moet je maandag weer beginnen? Nou, sowieso knal je met ons altijd goed het weekend in. De beste start van je weekend is altijd op vrijdagavond tussen 6 en 9 uur op Flow Radio. En ja, ik moet eerst even iets zeggen. Want ik zou eigenlijk vandaag met op links zitten Marco van Hamond. Maar hij meldde zich vanmiddag ziek. Dus Marco, van harte beterschap, jongen. Mocht je liggen te luisteren. Ik hoop dat je het kunt verdragen tot aan de klok van 9 uur. Ik begreep wel dat hij morgenmiddag gewoon weer op de zender is. Dus dat morgenmiddag weer om 5 uur Marco's Choice. Maar voor nu, beterschap. En ja, lekker luisteren. Want ik heb straks ook een soort van itemonderdeeltje eigenlijk uit Marco's show even in mijn show gestopt. Ja, ik was er natuurlijk van uitgegaan dat Marco hier vandaag zou zitten. En ik heb een soort van Happy the Peppy plaat gevonden een paar weken geleden. En ik had zoiets van, ja, dat moet ik eigenlijk toch even laten horen. Dus ik heb van Marco heb ik de Happy the Peppy jingle mogen lenen. En daar ga ik straks even wat aandacht aan besteden. Nou, wat verder nog meer. Gewoon tot 9 uur de gebruikelijke onderwerpen. Ik heb de geschiedenisfeitjes. Ik heb het weerbericht voor je meegenomen. Ik heb de weekendpol, de weekendroulette heb ik allemaal bij me. Dus dat gaan we allemaal voor je behandelen. Natuurlijk ook weer het laatste nieuws van vandaag. De verkeersinformatie mocht die er zijn, maar ik ben er bang voor, want het is natuurlijk nog vakantie. Maar goed, ik heb er zin in. Elenium en

0: je hoort het wel. De allerlekkerste muziek heb ik voor je klaargezet vandaag. Elenium en Ryan Tedder en With Your Love. Zo, ja, die vrijdagavond, daar is die weer hoor. Voor jou misschien het weekend begonnen. Ben je alweer even aan het werk een paar weken. Misschien dat dit dus je laatste dag van de vakantie was. Moet je maandag weer beginnen. Nou, wees gerust. Nog een kleine anderhalve week en dan mag ik ook weer gaan starten. Ja, voor mij is, ik zeg dan altijd gelukkig, want ik ben niet zo'n vakantieman. Echt, nou, afgelopen week heb ik dan wel weer wat dingen kunnen doen. Dat ik denk van, ja, ik ben toch aardig goed bezig geweest. Maar anders is het weer bank hangen, slenteren, wachten totdat je 's avonds weer naar bed kunt. Beetje Netflixen, een beetje schoonmaken, je auto eens doorzuigen. Dat doe je dan 6 keer per dag, zou ik maar zeggen. Want anders heb je echt niks te doen. Ja, ik ben niet zo'n vakantieman. Sommige mensen die kennen mij en die weten dat ook. Maar goed, nog anderhalve week voor Oom en ik. En dan is het weer klaar. Dan gaan we langzaam weer beginnen. Dan zie ik alle 233 leerlingetjes weer even terug. En dan gaan we er weer een vol leuk nieuw schooljaar van maken. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor onze Jurgen. Ja, Marco van Amont, hij is ziek. Hij meldde zich vanmiddag ziek. Hij zou op links zitten vanavond. Ja, helaas niet dus. Ik doe het lekker in mijn huppie. Tot aan de klok van 9 uur. Volgende week, dan kan ik je vertellen, is onze Rens weer terug. En onze Rens was afgelopen woensdag jarig. Rens, als je zit te luisteren, nog van harte gefeliciteerd. We hebben het natuurlijk al in de groepsapp even gedaan. Maar zo op de zender is natuurlijk ook nog wel even professioneel. Hè? Dat komt even professioneel over. Ja, ik ben aanstaande zondag aan de beurt en onze Jurgen, ja, volgende week vrijdag. Maar dan is hij er niet, maar hij is wel jarig. Dus we gaan hem gewoon even bellen, denk ik. Dan wordt een speciale leeftijd. 2 jaar geleden zette hij mij ook voor het blokje in de show. Dus ik moet nog even iets verzinnen. En onze Jurgen wordt 50. Oh. Wordt hij 50? Ja, hij wordt 50. Dat is allemaal volgende week vrijdag. Wellicht dat ik Rens nog even lang stuur tijdens de show. Kan ik ook wel doen natuurlijk. Is ook wel gezellig. Even kijken, ja, ik heb de gebruikelijke onderwerpen heb ik ook weer meegenomen. Dus dat betekent dat we gauw even doorgaan.
1: De weekendpol.
0: Met die weekendpol, want sinds gisteravond staan er 2 platen online tegenover elkaar. 2 zomerse platen. Toch wel 2 iets minder bekende platen heb ik in de gaten. Want er wordt niet, ja, er wordt wel gestemd weer, maar niet zoveel als normaal. Deze 2, die heb ik voor je klaarstaan vandaag.
1: Plaatje 1.

0: and all.
1: Inderdaad, plaatje 1, daar staan de Star Stylers en Keep On Moving. En op plaatje 2, daar staat Klok met Axel F. Een van die twee wil ik gaan draaien over anderhalf uur, 7:45 hier dus bij Weekend Vibes op Flow Radio. Hoe kun jij stemmen? Dat kan via Instagram. Weekend Vibes Flow Radio. Ga daar even naartoe. Volg ons gelijk even. Blijf je gelijk op de hoogte. Dan even naar de stories. Maak daar de juiste keuze. Je kan ook gaan naar weekendvibesflowradio.nl. Dat is onze website. En wat nog makkelijker is natuurlijk 013-505-6030. Dat is het nummer van de studio hier in Hilvarenbeek. En daar kun je gewoon naartoe appen. Plaatje 1 of plaatje 2. Welke wil je horen straks?
0: Plaatje 1.

0: Taken Hold.
1: Inderdaad, ik zou zeggen, heel veel succes met het maken van de juiste keuze. Wat ik nog wel even moet zeggen, is dat je nog een uur en een kwartier kan stemmen. Want de lijnen staan open tot aan de klok van 7:30. Ze zeggen, maak de juiste keuze. Luister ondertussen naar deze heerlijke plaat van Eels. Dit is Cap in Hand bij Weekend Vibes.

worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur, alleen maar hits bij Flow Radio. Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.

even wat gezelligheid op de radio. Heerlijk. Vorige week kwam hij daar in één keer die tipperaad in. De zus van, ik heb het natuurlijk over Monique Smit. En niet naar huis. Nee, dat zullen we ook nog niet doen. Voor 9 uur gaan we in ieder geval nog niet naar huis. Zou ik beloven bij deze. Goed, nou nog even een mededeling. Want even kijken, over exact 2 weken is het 21 augustus. En dan gaan Jurgen en ik lekker van 6 tot 9 uur weer de Summer Vibes presenteren hier op Flow Radio. Oh, en we hebben wat platen klaarstaan, joh. Er zijn een hoop platen die ik denk van, ja, die ben ik ergens tegengekomen. Dat ik zoiets had van, oh ja, tuurlijk. Die zijn ook ooit gemaakt. Dat zijn ook een soort van zomerhits geweest. Ja, inderdaad. Dus ik heb er die gewoon ingemoffeld. Dus over 2 weken tussen 6 en 9 uur. De Summer Vibes hier op Flow Radio. Dan is onze Jurgen ook weer terug. Dat is dan weer zijn eerste show, zeg maar. Op 21 augustus. Zeg, wat heb jij gedaan vandaag? Laat het me weten op 013-505-6030. Is je vakantie voorbij? Moet je maandag weer beginnen? Is je vakantie misschien net begonnen? Dat kan ook natuurlijk. Ik ken mensen die vandaag klaar zijn met werken. En die de vakantie dus automatisch inrijden. Zo rond 1:30, 7:00, 7:15 na het werk. Kan ook natuurlijk, hè. Heb je dan 1 of 2 weken? Laat het even weten. 013-505-6030. Ik kreeg net ook iets door op de app. Ja, jongens. Oh, is er ergens een fiets gesignaleerd? Er is een fiets gestolen vandaag. Nee, ik krijg een appje. Mag ik het plaatje aanvragen? Ace of Base, The Wheel of Fortune. Want ik heb een beetje geluk nodig voor mijn moeder. Vanochtend is er fijne 2 maanden oude fiets gejat. Oh, dat is ook lef hebben om een fiets te jatten van iemand. Nou, dat was 1 puntje. Ze was afgeleid. Dus was hem dus vergeten op slot te zetten. Ja, kan gebeuren natuurlijk. Ja. Nou, ik hoop dat die mevrouw verzekerd is. Want in ieder geval een fiets terugkrijgt. Mocht je ergens nog een fiets hebben staan, met de motor erop natuurlijk, hè. Zo'n 7 of 8 versnellingen, dat ze lekker hard gaat. Laat het even.

Nou, het is vrijdag vandaag, dat weet je. Want anders zijn wij er ook niet natuurlijk. En dat betekent dat er weer een aantal nieuwe platen binnengekomen zijn in de tipparade. En een aantal nieuwe platen doorgeschoven zijn naar de top 40. Nou, in de tipparade zijn in ieder geval 5 nieuwe platen binnengekomen. Dat betekent dat er 5 platen uit moeten. En dat zijn de volgende 5 die de lijst gaan verlaten. Dat is Aitch en Ring My Bell. Yugel en Ultranate Move Into The Sun. Ook die is verdwenen. DJ Goya en Jason Derulo in samenwerking met Melody en Nichiko. Ook die heeft de lijst verlaten. Hetzelfde geldt voor Yves Berendsen. En misschien is het tijd inderdaad om die lijst toch te verlaten. Nou, dat is helaas gebeurd vandaag. Ella Langley en Choosing Texas. Die is ook verdwenen uit de lijst. Maar komt ze nog terug? We gaan het zo meteen horen. 5 nieuwe singles die vandaag zijn binnengekomen. Op nummer 30 de nieuwe single van Alex Warren, Rescuer. Op nummer 29 is de nieuwe single van Rutger van Barneveld, Zomer, Zon en Strand. Moet ik heel eerlijk zijn, ik vind er eigenlijk geen fluit aan. Maar ja, ga het maar even beluisteren op Spotify of zo, of op YouTube, weet ik veel. Maar ik vind het heel weinig. Op nummer 28, een plaat die wij vorige week al zijn gaan draaien. Dat is Sven Siliers en Somebody New. En op nummer 22 is binnengekomen Coulter met Trapped. Dan hebben we daar op nummer 15 de nieuwe single van Ariana Grande. En die heet Petal. En als je echt niet in slaap kunt komen s'avonds, dan moet je die plaat opzetten. Jezus, wat is dat een trage plaat. Maar goed, hij staat wel in het systeem, dus dat betekent dat je hem automatisch voorbij hoort komen, zo nu en dan. Ik kan natuurlijk wel voor zorgen dat hij ergens in de avonturen gepland wordt elke keer. Dat je je bed ingaat, dat je die plaat kunt horen. Nou goed, we gaan even kijken, want in de top 40 is er natuurlijk ook plaats gemaakt, want er komen nieuwe plaatjes binnen. 4 platen zijn verdwenen in die lijst. 22 weken genoteerd, nu eruit, Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Harry Styles heeft ook de lijst verlaten, American Girls, 21 weken genoteerd. Onze eigen Bente, 3, 2, 1, maar 4 weken in de lijst gestaan, nu verdwenen. En ook geldt dat voor Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Die heeft 10 weken in de lijst gestaan en heeft plaats moeten maken voor een andere plaat. Nou, welke plaat is dat dan? Ik kan je zeggen, als Marco hier vandaag op links had gezeten, had hij het nooit en te nimmer geraden. Er is 1 plaat binnengekomen die ik laatst ergens heb gezien, waar ik eigenlijk niet zo heel veel aan vind, maar die dus gewoon de tipparade heeft overgeslagen. Maar het schijnt ook wel een knijter van een hit te zijn. Even kijken, op nummer 35 van haar binnenkomen voor de eerste week, Aitch en Ring My Bell. Op nummer 29 binnengekomen, Yugel, Emmanuel, Angel en Ultranate en Moving to the Sun voor de eerste week. Dan op nummer 21 voor de eerste week, Ella Langley. Ja, vorige week had ze die re-entry, Choosing Texas. En vandaag dus doorgestoomd naar de top 40. Nee, de nieuwe plaat die vandaag is binnengekomen, dat is de plaat van Ray en Beer. En die heet Zonnebank. Nou, is er wel eens vaker een nummer gemaakt over die verschrikkelijke ziekte kanker? En daar gaat dit nummer ook eigenlijk over. Dus ik zit eigenlijk te twijfelen, wellicht dat ik hem wel in het systeem zet, maar dat ik hem niet laat draaien. Ik vind eigenlijk dat het niet moet kunnen. Maar goed, als mensen hem veel streamen en draaien, ja, dan komt hij gewoon in die lijst terecht natuurlijk, hè? Dat waren de 4 nieuwe platen die binnen zijn gekomen zijn in de top 40. Oftewel 3 doorgeschoven, 1 echt super nieuwe plaat. Maar wij gaan even kijken welke platen nou hier allemaal in die tipparade binnen zijn gekomen. Nou, ik ga er eentje draaien en ik ga 2 platen draaien die vandaag wel zijn uitgekomen, maar niet in de lijst zijn gekomen. En wellicht misschien daar nog wel in belanden. Nee, ik heb het over de plaat die wij vorige week in het systeem hebben gezet, die je dus eigenlijk al een week lang hoort hier op de zender. Het is een plaatje van Sven Siliers. Dit is Somebody New bij Weekend Vibes op Flow Radio.

Ja, vorige week dus al uitgekomen. Sven Silius en Somebody New. En deze week binnenkomen in de tipperaden. Toch wel lekker. Ja. En wij gaan gewoon lekker door. Zometeen om 6:45 dat weerbericht nog. Wat gaat het doen? Wordt het dan weer echt bloody hot? Maar ik weet wel dat er morgen een nieuwe airco hier in de studio komt. Wow, jongens. Applaus.

Man at Work, een overkill, 8 weken genoteerd in de lijsten destijds. Ja, kwam niet hoger als de 15e positie helaas, maar ja. Je kunt hem niet altijd alles hebben natuurlijk. Zo, nou, ik was afgelopen week weer op pad. En, Gronnik, waar was je naartoe dan? Nou, ik was even richting Eindhoven. Ik ging wat foto's maken ergens bij een wedstrijd. En ik verbaasde me over het feit... Als je van, ik ben via Vessum gereden, dus dan kom je de weg van Antwerpen bij Eindhoven, zeg maar, en dan schiet je linksaf. En dan richting Waalre, Valkenswaard, dat is gewoon een 80-weg. Als je geld wil verdienen, echt waar, dan moet je daar een flitser neerzetten. Jezus, wat crossen auto's daar hardje, hè, op die baan van 80. Ik kijk wel uit, ik hou me gewoon lekker aan de snelheid, maar sommigen kwamen echt voorbij vliegen, dat ik dacht van, nou, je hebt echt haast, en dan pakken ze de middelste baan hier natuurlijk, dan hebben ze gewoon vrij baan. Ja, snap ik ook wel, maar ja... Vertrek dan gewoon iets eerder van huis, zou ik zeggen. Nou, wat het fraaiste was, dat vond ik eigenlijk gewoon... Ik stond op de afslag naar Waalre, naar rechts. En ik keek in mijn achteruitkijkspiegel. Ik denk van, ik zag een hoop beweging in een auto. Ik denk, wat gebeurt daar toch? Ik denk, zijn die aan het vechten of zo? Hè? Die man die was zich aan het scheren nog in de auto. Gewoon met zo'n scheerapparaat. Zo. Hij had gewoon allemaal in zijn spiegel te kijken. Nou, toen werd het groen. Ik denk, nou, ben benieuwd wat hij gaat doen. Maar het duurde even voordat je door had, maar volgens mij een auto die achter hem stond, die op de tutor klaar voor. Die had zoiets van, hey, schiet eens op. Ja, toen ging hij rijden. Maar ondertussen ging hij wel gewoon door mijn scheren. Dat had ik wel in de gaten. Nou ja, goed, je ziet het. Het kan allemaal in de auto tegenwoordig. Maar dus, nogmaals, mijn tip. Mocht je snel geld willen verdienen, koop zo'n flitsapparaat. Sluit er ergens iets op aan en stuur wat mensen facturen. Want daar word je rijk, hoor. Inmiddels geworden 8 minuten over 7:30 hier op de zender van Flow Radio. En ik draaide hem een paar weken geleden al. Ik vind het zo'n lekkere plaat. Echt waar, ik vind het zo'n lekkere plaat. Ik ga deze even weghalen. Oh, deze jongens.

0: geen engeltjes op de dansvloer. Helaas, Justin Timberlake, plaatje van 2 jaar geleden, 2024. En no angels. Ik krijg berichten uit buitenland dat onze jingles niet meer kloppen. Dat we dus ook tegenwoordig op TikTok zitten. Ja, nou is Mr. TikTok zelf dit allemaal aan het typen. Maar die is nog op vakantie. Maar je kunt ons dus volgen inderdaad op TikTok. @weekendvibesflowradio. Vanaf volgende week beloof ik je, dan gaat Mr. TikTok daar alles weer op zetten.
1: Het Weekend Vibes weerbericht.
0: We gaan eens even kijken wat het gaat doen. Morgenochtend is het zonnig. Bij een zwakke zuidoostenwind loopt de temperatuur geleidelijk op. Tegen het middaguur zal dat rond de 20 tot 23 graden zijn. Morgenmiddag blijft het droog en volop zonnig, met slechts hier en daar wat dunne sluierwolken of een kleine stapelwolk. Let op, tussen 12 en 3 uur wordt de UV-index 6 gehaald. En zoals Jurgen altijd zegt, bij deze zonkracht kun je zonder bescherming dan in 15 tot 25 minuten verbranden. Er waait een zwakke wind uit oostelijke richtingen en het wordt 23 graden op de Waddeneilanden tot 25 en 28 graden in de rest van het land. Lekker weertje dus morgen. Goed nieuws, morgenavond is het heerlijke weer om buiten te eten. En er is weinig wind. Het blijft zonnig tot zonsondergang. En de temperatuur zal dan blijven hangen tussen de 19 en 22 graden. In de nacht naar zondag is het droog met de opklaringen en af en toe wat sluierbewolking. Maar goed, dan liggen we op bed. Het kwik zakt dan naar een graad of 14. Dus het wordt wel onder de dekens, heb ik het idee. Zondag wordt het zomers tot tropisch warm, met maxima van 28 graden in het noordwesten tot ruim 30 graden bij ons in het zuiden en oosten van het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en er is veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag verschijnt vanuit het zuiden wat bewolking, maar tot een bui zal het niet komen. Nou, tot zover deze informatie.
1: De Weekendpool.
0: Doe ermee wat je wil, maar wij gaan verder met de Weekendpool, want er staan nog steeds 2 platen tegenover elkaar sinds gisteravond 19:30. 2 zomerse platen en jij mag de keuze maken. Welke plaat moeten wij gaan draaien om 19:45 hier op de zender? Dat is dus over een uurtje. Wordt het toch plaatje 1 of plaatje 2? Ja, welke kan ik kiezen dan, Nick? Nou, dat zijn deze 2 vandaag.
1: Plaatje

0: tempo.
1: Plaatje 1, daar staat de Star Stylers en Keep On Moving. En op plaatje 2, daar staat Klok met Axel F. Stemmen kan via Instagram, Weekend 5 Slow Radio. Geef naar de stories. Kies daar plaatje 1 of plaatje 2. Wat je ook kunt doen is even gaan naar onze website weekend5slowradio.nl. Komt hij ook binnen. Wat nog makkelijker is, 013-505-6030. Dat is het nummer van de studio. Maar daar kun je ook appjes naartoe sturen. Heb dan de tekst plaatje 1 of plaatje 2 door. En ja, ik weet het, sommige mensen kennen heel die platen niet. Dus ik laat ze nog één keertje horen. Plaatje 1.

0: Rick and Paul.
1: Inderdaad, jij kunt je stem uitbrengen. En dat kan dus via die kanaal. Ik zou zeggen, doe het gauw, want om 7:30 gaan we die lijnen sluiten. En dan is het echt voorbij. Dan kun je niet meer stemmen. En dan gaan we alles bij elkaar optellen. En de winnaar aan 7:15 draaien. Even

Ja, en dan denk je dat hij doorstart. En dat is dus helemaal niet zo. Hey, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van uurtje 1, jongens. Wat gaat de tijd toch snel, joh. Ook als je in je hubje zit, dan vliegt de tijd voorbij in ieder geval. Ik heb nog twee plaatjes voor je klaarstaan. Daar is dadelijk wat meer over. Eerst even een huishoudelijke mededeling. Want morgen wordt er gewerkt in de studio van Flow Radio. En het kan dus zijn dat we af en toe even wegvallen. Dus als je denkt van, hé, wat is er aan de hand? Ja, ik kan het niet 100% zeker zeggen. Want ik begreep dat er in een hoop schotels vervangen moet worden en zo. Dus het kan zijn dat het signaal even wegvalt af en toe. Maar dat is sowieso op de FM-frequentie dan, denk ik. Volgens mij op de DAB blijven we dan gewoon zitten. Maar ik weet helemaal niet precies wat het draaiboek is voor morgen. Dus ja, mocht je zeggen van, hé, waar is het geluid van Flow Radio? Ja, morgen zijn we dus aan het werken. Dat start morgen vroeg om 8 uur. En ja, totdat de werkzaamheden zijn afgerond. Nou, in ieder geval, ik hoop voor 5 uur. Want anders heeft Marco een probleem morgenmiddag hier. Nee, dat komt allemaal goed. Ik denk dat we tot een uur of 4 bezig zijn, 4:30. En dan maken wij plaats voor Marco van Amont met Marco's Choice. Dus morgen dus werk en uitvoering vanaf 8 uur morgen vroeg. Wij gaan nog twee plaatjes voor je draaien. Die heb ik klaarstaan. Adele en Can I Get It. Maar we gaan eerst even naar een plaat die gewoon van Nederlands product is. En dat is deze. Ja, dat is toch wel een rustige plaat. Twee rustige platen heb ik dus klaarstaan. Alles wordt beter. Zo ook na 7 uur. Ik zou zeggen, tot zo.

0: So can I get it right now? Can I get it? Flow Radio.
1: 7:00. Nieuws. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is weer vrijdagavond.
5: Het is weer vrijdagavond.
4: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in.
5: Oh yeah.
4: Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.
5: Here we go.

0: Een plaat waarvan je denkt, mag dit? Dan zul je denken van, waar heeft die Nick het over? Nou, heb je wel eens heel goed naar het begin geluisterd van deze plaat. Deze plaat van Shakira, Waka Waka, natuurlijk het anthem van 2010 voor het voetballen. Nee, maar heb je echt serieus, heb je wel eens geluisterd naar het begin van deze plaat? Het is net of dat daar iemand zit te boeren en dan zegt van, ewa, en dan nog pardon zegt ook. Luister maar. Zie je? Ewa, pardon. Nou, nog één keer dan. Hey, ja, ja, pardon, ja. Onbeschofte man is het. Nee, is je niet eens opgevallen. Nou ja, nou zul je het nooit meer vergeten in ieder geval. Shakira, met deze plaat stond ze 50 weken genoteerd. De hoogste positie, nummer 2 in de hitlijsten natuurlijk. Ja, het is ook gewoon een lekkere plaat. En als je dan naar buiten kijkt zo met het zonnetje hier op de achterbank. Op de achterplaats. Hadden we maar een achterbank. Dan komen we daar even lekker relax af en toe. Dat is ook wel lekker. Nee, een hele goede avond. Welkom. 6 minuten over de klok van 7 uur. Uurtje 2 van Weekend Vibes. Tot aan de klok van 9. Nog met de gebruikelijke onderwerpen. In dit uur sowieso het bekendmaken van de winnaar van de weekendpoll. Mecht. Ja, mocht er een winnaar zijn. Ja, is ook nog maar even de vraag natuurlijk. Opmerkelijk nieuws heb ik meegenomen. Oh jongens, en dat is echt opmerkelijk nieuws. Want er is iets gebeurd ergens in een huiskamer in Engeland. Nou, ik zou het niet eens durven. Ik zou het niet eens durven, maar goed. Daar zo meteen wat meer over hier op de zender. En ik heb natuurlijk in uurtje 3 ook nog de weekendroulette klaar liggen. En de geschiedenisfeitjes sowieso. Ik heb ook nog wat mededelingen. En er zijn ook weer een aantal mensen overleden deze week natuurlijk. Hè. By the way, trouwens, ja, nou ik dat zeg. Ik moet nog even iedereen bedanken die een berichtje heeft gestuurd naar aanleiding van de in memoriam die ik vorige week hield voor onze oud-collega Rob Post. Afgelopen week ben ik ook even naar de uitvaart geweest. Ja, normaal zeg ik van, dat was een hele mooie dienst. Maar dit was een hele leuke dienst. Ja, er werd veel gelachen. Het was echt zoals Rob was. Ja, ik heb ervan genoten in ieder geval. En dat was best druk. Maar goed, even terug naar de orde van de dag. Want we zijn ook gekomen om muziek te draaien. En niet alleen om muziek te draaien. We zijn ook gekomen om muziek te kiezen. En ja, jij moet die keuze maken hier vandaag.
1: De weekendpoll.
0: De weekendpoll die staat nog een kleine 22 minuten voor je open. Ik heb 2 platen voor je geparkeerd. Op plaatje 1 Keep On Moving the Star Stylers. En op plaatje 2 Axel F van Klok. En als je denkt van, goh Nick, hoe klinken die? Luister even mee.

Justin en Sam Harper en Just a Little. Zometeen nog een soort van Happy the Peppy plaatje. Ja, ik ben even in de jinglebak van Marco gedoken. Want die zou vandaag eigenlijk op links zitten, maar die is helaas ziek. Nogmaals van beterschap, Marco. Morgen is die trouwens wel weer gewoon op de zender. Maar ik ga dadelijk een soort van Happy the Peppy plaat. Die kwam ik laatst tegen. Ik denk, nou, dan maak ik daar gewoon een soort van Happy the Peppy plaat van. Dat allemaal zometeen. Eerst even, heel opmerkelijk bizar nieuws vind ik toch wel zelf. Want een man uit Wales heeft afgelopen week toegegeven dat hij zijn moeder van 89 bijna 3 jaar lang in een vriezer heeft bewaard in de woonkamer van het huis waar hij met zijn moeder woonde. Jezus. In februari van dit jaar werd hij al opgepakt. Agenten kwamen destijds langs bij het huis. De huisarts had namelijk geprobeerd contact te leggen met de vrouw, maar dat hield de zoon tegen. De huisarts die trok vervolgens aan de bel bij de autoriteiten. Nou, tegen de agenten zei Philips dat zijn moeder in Londen was, maar omdat ze dat niet geloofden, zijn de agenten het huis binnengevallen en ontdekten zij de vriezer met daarin de al jaren

dode moeder van Christoffer. Nou, ze was ingepakt in een dekentje met luipaardprint. Dat is dan wel weer netjes. Had rozen op haar lichaam liggen. En ook een verjaardagskaart van haar zoon werd in de vriezer gevonden, ondertekend door Christoffer en familiehond Tina. Ja, nou, die hond heeft nergens van geweten natuurlijk. Philips heeft toegegeven dat zijn moeder in maart 2023 is overleden al. Het lukte hem om de dood van zijn moeder al die tijd geheim te houden, doordat de twee al voor haar dood een teruggetrokken leven leidden en eigenlijk niet in beeld waren in het dorp. Nou, jarenlang haalde hij de medicijnen van zijn moeder gewoon op en streek hij bijna 100.000 euro op aan uitkeringen en pensioenen. Nou, ik moet er niet aan denken, hoor. Ik vind mijn moeder heel lief. Nee, om ze dan ook 3 jaar nog in de woonkamer erbij te laten liggen. Nee, dat zou ik niet echt een heel prettig idee vinden. Goed, even wat anders, want ik heb nog even iets anders. Ja, dat vind ik eigenlijk toch wel sneu. Want een 82-jarige Australiër is een dag nadat hij een fietstocht van 5290 kilometer door het land had afgerond, overleden. Bob Montgomery maakte de tocht met zijn kleinzoon om geld op te halen voor het goede doel. Bob en zijn 18-jarige kleinzoon Tom Malcolm reden in 6 weken tijd van de plaats Broome in het westen van Australië naar het oosten. Afgelopen zondag reden ze samen Borral in, ten zuiden van Sydney. Nou, maandag was Bob met zijn familie naar Sydney gegaan om het afronden van de fietstocht daar te vieren. Echter kreeg hij 's avonds medische problemen. Met de fietstocht die Bob de One Last Ride noemde, ja, wel heel toepasselijk dan natuurlijk, haalden de twee 105.000 Australische dollar op. En dat is ruim 64.000 euro. Nou, het geld gaat naar onderzoek voor spierziektes. De overleden Bob zette zich daarvoor in nadat zijn neef aan een spierziekte was overleden. Over de doodsoorzaak van Bob zelf is echter nog niks bekendgemaakt. Ja, dat is ook wel. Dan zet je je in voor het goede doel. De One Last Ride noem je die actie. En dan piep je er zelf tussenuit een dag later als je er bent gekomen aan de finish. Ja, dat is toch heel erg. We gaan even naar iets anders, want ik heb een paar weken geleden een plaatje gevonden. En ik moet het gewoon even draaien. Iedereen kent natuurlijk Mohet dat nou van Robert van Hemert en Donnie. Nou is er iemand zo gek geweest die dacht van, hé, dat lijkt ergens op, dat plaatje. Oh ja? Ja, inderdaad. Daar lijkt de melodie op van Kabouter Plop. Plopperde, plopperde, plop. Weet je wel? En nou hebben ze dus de titel genoemd. Plo-web dat nou. Robert van Hemert, Donnie en Kabouter Plop. Ja, ik moet het gewoon doen. De Happy de Peppy plaats.

0: Joyce. Zet hem aan, zet hem aan. En laat hem staan. En laat hem staan. Tot 9 uur. Het allerleukste programma van Flow Radio. Weekend Vibes met Nick van Hees.
1: Hier is Miguel Gaspar und ihr hört meinen Song Rambazamba bei Weekend Vibes.

Onze vriend Miguel Gaspar. En Rambazamba hier op Flow Radio. Ah, oh, toch wel lekker om die af en toe een keer te draaien, hoor. Ik beloof je dat we met de Summer Vibes ook nog een keer gaan draaien. Vind ik ook wel lekker. Kan onze Jurgen weer een keer lekker meestampen. We gaan naar nieuwe muziek. In uurtje 1 gaf ik al aan dat niet alles vandaag uit de tipperaden komt dat ik draai. Want er zijn twee platen die vandaag zijn uitgekomen die ik erg leuk vind. Die ik toch even wil laten horen aan je. Zodat je even kunt kennismaken met deze artiesten. Want de eerste artiest die je klaar hebt staan, dat is Sebastian Schoop. En ja, dat is een beetje een mysterie, die man. Dat is een Duitse soloartiest. Hij is in Londen woonachtig. Een beetje een folk- en rockmuzikant. En met zijn donkere baritonstem, complexe gitaarspel, creëert hij een verfijnd geluid dat de diepe passie van rock combineert met de bedachtzame snik van de folk. Ja, dan denk je van, nou, hoe klinkt dat dan? Nou, dat klinkt zo. Dat klinkt best lekker, vind ik zelf. Als je net terugkomt van je werk, een beetje wil relaxen of net lekker even die vakantie in wil glijden, als die vandaag begonnen mag zijn, dan moet je deze plaat even wat harder zetten. Sebastian Schoop.

is lekker, hè? Sebastian Shoup en Haven't Found Love. Ik beloof je bij deze dat ik hem vaker voor je zou gaan draaien. 7:30 geweest. We gaan de lijnen sluiten van de weekendpool. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tot zover, dankjewel. Ja, ik ga even hier het systeem aan het werk zetten. En dan hoop ik om 7:15 de uitslag voor je te hebben. Is daar een winnaar dan, ja of nee? We horen het over een kleine, ja wat zal het zijn, 12 minuten, 13 minuten. Dan ga ik er voor je draaien als er een winnaar is. Zo niet, ja dan moet ik iets gaan verzinnen als het gelijkspel is. Want gisteravond om 9 uur was het ook gelijkspel. Oh, en ik heb die dobbelsteen nog niet. Oh, en we hadden beloofd dat ik een dobbelsteen zou maken met 1 en 2. En de dobbelsteen die zou dan gaan beslissen. Maar dat is nog niet gebeurd in ieder geval. Heb je 5 weken vakantie, kom je daar nog niet eens aan toe. Oh, wat slecht. Nou, we blijven even in Nederland. Dus zometeen René Vroger en Billy Dans met de stad. Wanneer is deze dame? Ze komt van ver weg. Ilse de Lange en Drown.

De heren Vroger en Dans en de stad hier op Flow Radio. En ja, wat een week weer, hè, jongens. Jongen. Nou, hij is sowieso weer bijna voorbij. Maar er zijn weer een aantal mensen overleden afgelopen week. En een paar beroemdheden in ieder geval. Ja, er zijn er wel meer natuurlijk. Maar mensen die Johnny Kaagman kennen. Tony Scott, ja. Johnny Kaagman, overleden. Natuurlijk bekend van Idols. Van Earth and Fire. Grote hit die in de top 40 en de top 30 hebben gestaan. Ja, vroeger was dat de top 30. Tegenwoordig is dat de tipperaden. Memories uit 1972 en Weekend uit 1979. Twee grote hits waar Journey aan mee heeft gezongen. In 1983 ging de band uit elkaar. Maakten ze nog twee soloalbums. In 1987 kwam Earth and Fire nog heel even terug bij elkaar. Een hele korte comeback. Ja, geboren op 9 juli 1947, overleden op 31 juli is Journey 79 jaar geworden. Tony Scott, ook overleden afgelopen week. Dat zegt mij dan weer helemaal niks. Ingrid, die had het er gelijk over. Die zegt van, ja, Tony Scott, bla bla bla. Ja, die zal de muziek dan wel beter kennen. Ik heb één plaat gevonden hier in het systeem, die ik niet ga draaien overigens, want vind ik niet heel veel aan. Maar het was een rapper in ieder geval. En dan gisteren daar in één keer, nou ja, vandaag daar in één keer een bericht dat gisteren Peter Faber is overleden, jongens. Daar schrok ik wel een beetje van. Nou had ik afgelopen weken al een beetje op Instagram en op Facebook gezien dat het niet heel erg lekker ging met deze man. Dat zijn zoon en dochter nog wat foto's stuurden vanuit het ziekenhuis waar ze lekker bij Peter op bed lagen. Genieten van de laatste tijd. Ja, volgens mij had Peter zelf al in de gaten dat er niet veel meer te redden was. Hij was bekend natuurlijk van veel rollen, zowel op het toneel als in films en op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Speelde ook in A Bridge Too Far van Richard Attenborough, met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Nou zag ik laatst nog een stukje film. Dat hij daar naartoe geroepen werd dat hij iets moest doen en dat hij aan iedereen werd voorgesteld. En dat één voor één die bekende acteurs allemaal een hand gaven aan hem. Ja, dat was dan de crew en zo en de acteurs die daaraan meededen. Ja, daar stond Peter dan tussen. Daarna volgden films als Siske de Rat, Schatjes. En dat staat dan allemaal in de krant. Maar wat er dan niet bij staat is dat er een vervolg is geweest op Schatjes. Mama is boos. Dat was deel 2 van die film. En ook daar speelt Faber een rol natuurlijk van de vader van de kinderen. Hij was ook te zien in tv-series als Prettig Geregeld. Dat ken ik nog wel. Duel in de Diepte zegt mij dan weer helemaal niks. Hij won 2 keer zelfs een Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse theaterprijs voor mannen. En dat was in 1975 voor Avondrood van het Werktheater, waar hij heeft gezeten. En in 1991 was dat voor Het Koekoeksnest. Ja, daar kan ik me nog wel iets van herinneren. Peter Faber, geboren op 9 oktober 1943. Gisteren op 6 augustus dus overleden. Hij is 82 jaar geworden. En als ik me goed herinner, misschien zit hij wel te luisteren, is er een Flow Radio medewerker die heel goed bevriend was met hem. Ja! Ik ga geen namen noemen, want ik weet het niet 100% zeker meer. Maar ik kan me herinneren dat iemand ooit tegen mij heeft gezegd dat hij hem heel goed kende. En ik zie alle collega's die nou zitten luisteren, die gaan dadelijk natuurlijk reageren. Wie was dat dan? Ja, daar kom je vanzelf al achter. Nou, tot zover even. Ja, Peter Faber heeft natuurlijk nooit plaatjes gemaakt, dus daar kan ik ook geen plaatje van draaien. Maar ik kan wel andere muziek draaien. En dat is muziek van Chef Special. Zometeen het bekendmaken van de winnaar van de weekendpoll hier op deze vrijdag 7 augustus.

0: Chef Special.
1: De Weekend Poll.
0: En Miracles op Flow Radio. 3 jaar geleden kwam deze plaat uit. 2023 alweer, joh. Zou je niet zeggen dat die plaat over 3 jaar oud is? Hey, 7:15, exact gehoord op de zender van Flow Radio vanuit de gemeente Hilvarenbeek. Ga ik bekendmaken dat er een winnaar is voor de Weekend Poll voor deze vrijdag 7 augustus. Gisteravond om 7:30 gingen 2 platen tegenover elkaar online. 2 zomerse platen uit het zomermapje van Nick van Hees. En toch 2 platen die wat minder herkenbaar waren voor veel mensen. Sowieso op de Instagram. Maar er zijn wel een aantal mensen die aan het luisteren zijn geweest volgens mij. Want die alsnog gestemd hebben tijdens de show. Ja, dan is het wat makkelijker natuurlijk als je die fragment hoort. Ik had Star Stylers, Keep On Moving op plaatje 1. En Clock met Axel F op plaatje 2. En dat waren deze 2 platen.

er is gestemd niet zo heel veel als anders, maar er is toch een winnaar uitgekomen. Met 78% van de stemmen is het geworden vandaag. Plaatje 1, Star Stylers en Keep On Moving. Ik zelf ook klok hebben gekozen trouwens. XLF, die vind ik wel weer lekker. Dankjewel, Hanita van Eyck, Theo Baert, Marielle Appels, Vin Jansen, Jens van der Heijden, Cindy van Balsoort, Bjarne de Vreese, Femke Citeur en nog vele, vele anderen. Dit is de winnaar van vandaag.

0: weekend boven deze 7 augustus. Het Star Stylers en Keep On Moving. Jou en wij gaan vrolijk verder.
1: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
0: Inderdaad, en ik kijk zo naar buiten en ik zie nog een paar straaltjes zon. Dus ik denk van, nou laat ik dan toch nog maar even een zonnig plaatje naar voren schuiven. Dat was Keep On Moving ook natuurlijk, maar...

van Alok en Khalid en Dive Into Me. Lekker hoor. Goed, nou, uurtje 2 zit er ook weer op, dames en heren. Ja, het gaat snel als je het gezellig hebt. En ook al zit je dan in je uppie. Weekend 5 is eerste nacht tot aan de klok van 9 uur. Ik heb zo meteen ook één plaatje voor je klaarstaan uit de jaren 90. Kan onze Jurgen op zijn vakantieadres de radio even wat harder zetten. Kunnen de buren ook even meegenieten. Tenminste, als er wat Nederlanders zitten dan. Anders verstaan ze mij ook niet natuurlijk. Volgende week is onze Rens weer terug van vakantie. Die zit dan weer gewoon lekker op links. Marco zou er vandaag zitten, ziek helaas. Morgen is hij er wel gewoon met Marco's Choice. Dus je kunt om 5 uur gewoon lekker de radio aanzetten. Ja, je kunt gewoon heel de dag trouwens de radio aanzetten. Maar het kan dus zijn dat we morgen af en toe een keer wegvallen. Want er is morgen groot onderhoud in de studio vanaf morgen vroeg 8 uur. En ik denk dat dat zal zijn tot ongeveer 4 uur, 4:30. En dan gaan we achter de schermen nog even verder. Dus het kan zijn dat we af en toe wegvallen, want er moeten nog wat schotels vervangen worden, heb ik begrepen. Dus

voor mij weggelegd, denk ik. Anders dan heb je zeker dat er iets naar beneden gaat komen. Boven dat randje hangen? Nee, moet er niet aan denken. Zoals ik al zei, nog één plaat heb ik voor je klaarstaan. Even terug naar de jaren 90. Een hele hoop boybands waren op dat moment actief. Over de hele wereld. Echt waar. Ze kwamen overal uit de grond. Het waren net zaadjes die je overal plantte. En dan kwamen ze daar in één keer eruit. En dan waren ze daar en dan maakten ze weer een hele hoop leuke plaatjes. En dit is er één van. Ze zeggen, Jurgen, zet er wat harder daar op die camping. Everybody get up, 5. Wij zijn er zo meteen weer, na de klok van 8 uur. Tot zo.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
3: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
2: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow.

toch alweer 14 jaar geleden deze plaat dat die uitkwam. Sean Paul en Alexis Jordan. And Got to Love You. Ik kwam me ergens tegen. Ik denk, ja, die kan ik vast ook nog wel eens een keer draaien natuurlijk. Ja. En hey, goedenavond. Welkom. Uurtje 3 van Weekend 5. 6 minuten over de klok van 8 uur. Ja, mocht je pas net inschakelen, heb je al 2 uurtjes gemist, jongens. Hoi. Shame on you. Nou ja, meekijken kan ook altijd natuurlijk even via flowradio.nl/kijklive of via BeekTV op verschillende kanalen en aanbieders. Dus als je wil kijken, mee hier in de studio, goed dat ik aan het werk ben. Ik ben Uppie, tot aan de klok van 9 uur nog, dan moet je daar even naartoe. Wat nog dit uur? Onder andere nog de geschiedenisfeitjes heb ik voor je. Ik heb de weekendroulette heb ik even opgepoetst net. En zometeen ook nog natuurlijk het weerbericht rond de klok van 8:15. Want wat gaat het doen tot en met aanstaande woensdag? Ja, alles wat daarna gebeurt, dat doe je aanstaande woensdag natuurlijk. En ik begreep dat Dennis er aanstaande woensdag zit, mits dat de boot niet gezonken is, heb ik gehoord. Lekker op vakantie met de boot, denk ik. Cruise of zo, denk ik. Zometeen gaan we trouwens even iets doen. Ik ga iets uitproberen namelijk. Tijdens het nieuws gaan we meestal naar het toilet en zo. Mensen van de videoregie die hierachter zitten ook. En daar heb ik gezegd, op een gegeven moment kwamen ze aan van... Je loopt wel heel veel op en neer vandaag. Ik zei, dat klopt. Maar ik ben aan het water en ik ben aan de thee en aan de dingen. Dus ik, ja, dat gaat erin en dat moet er eigenlijk ook weer gelijk uit. Ik kan eigenlijk gewoon best op de wc gaan zitten, daar water drinken. En dan komt het er eigenlijk gelijk uit. Dus toen hadden we zoiets van, kun jij binnen een minuut je plek verlaten, plassen en dan weer terugkomen? Dus dat ga ik dadelijk even proberen of dat lukt. Die wetenschap hebben we. Maar wel met de belofte dat ze zorgen dat alle deuren openstaan, dat er niemand in de weg loopt. Dus richting het toilet. Ik ga het dadelijk proberen. Ik heb eerst nog 2 plaatjes voor je klaarstaan. Daarna ga ik proberen om binnen 60 seconden even een klein plasje te plegen. Ja, ik ben al water aan het drinken, dus het moet eruit. Ik voel het alweer. Dus dat allemaal zo meteen. Maar we gaan eerst even naar wat muziek. Ja, en als we dan toch in die zomerse sferen zitten, dan blijven we ook maar gewoon even in de zomer natuurlijk. Even terug naar 2015. 11 jaar geleden. Een enorm grote hit. Net als Got to Love You van Sean Paul en Alexis Jordan. Die stonden 23 weken genoteerd. Dit

Het is vrijdag 7 augustus, dan moet je ook een plaatje draaien voor Friday natuurlijk. Hè. Summer Rain, toch wel een heerlijke plaat. En tot mijn grote verbazing, ik was net even wat informatie aan het opzoeken, van cheerleader Omi. 72 weken genoteerd, jongens, in de hitlijsten met als hoogstpositie nummer 1. Ja, oké, okay, dat is dan normaal, maar 72 weken, dat is gewoon langer dan een jaar. Maar goed, we gaan verder met de show. En ik zei het net al, ik ga heel even iets proberen. Want ja, ik drink hier nog wel wat natuurlijk. En nou ben ik aan het water en dat gaat er bij mij in. En dat moet er eigenlijk ook meteen weer uit. Eigenlijk zou ik een leidingje moeten leggen of hieronder een bakje neer moeten zetten. Want op het moment dat het erin gaat, moet het er eigenlijk ook meteen weer uit. Nou, dan heb ik met de jongens van de videoregie hebben we een wetenschapje. Of dat ik binnen 1 minuut dus naar de wc kan, mijn plasje doen en dan weer terug kan zijn. Dus dit wordt spannend. Ik ga mijn koptelefoon even afzetten. Want anders dan ben ik alweer een paar seconden eerder. Ben ik alweer een paar seconden kwijt natuurlijk. Nee, ik ga hem niet afzetten. Ik gooi hem dadelijk wel ergens aan de kant. Hun hebben beloofd dat ze alles open zouden. Staan we hier klaar? Ja? Ik zie daar al iemand staan. Oké, okay. Nou, die zorgen dat iedereen aan de kant blijft. Ik ga de knop induwen en dan probeer ik binnen een minuut terug te zijn. Tot zo.

0: Ja, het is gelukt. Het was wel kantje woord, jongens. Echt waar. Nou hoefde ik gelukkig niet zo heel erg veel, maar... Oh, ik had gewoon nog wat tijd over. Loop ik bijna Corrie omver trouwens.
1: Nou, dat...

0: plaat die vorige week is uitgekomen. Ik vind hem lekker. Tucker Wetmore en Crazy to Yourself. En ik ben het nog even richting het toilet gelopen, want ik had het licht niet aangedaan, dames en heren. Dus ja, sorry aan de poets, maar ik heb het toch netjes opgedaan. Het kan zijn dat je her en der nog wat tegenkomt.
1: De geschiedenisfeitjes.
0: Maar goed, dat is dan mijn schuld. Sorry. We gaan naar de geschiedenisfeitjes voor 7 augustus. Nog 146 dagen te gaan tot het einde van het jaar 2026. En het is vandaag niet zo heel druk met geschiedenisfeitjes, moet ik zeggen. We gaan eerst terug naar 1795. Dan verliest Nederland Kaap de Goede Hoop aan de Engelsen in de slag om de Muizenberg. Ja, dat is gewoon een berg muizen en Kaap de Goede Hoop. Ja, daar hadden ze goede hoop natuurlijk dat ze daar weg konden kapen. Maar nee, ja, ik heb nooit geschiedenis goed gevolgd. Dus, maar goed, we gaan gauw door. 100 jaar later bijna. 1980 gaat Viditel van start. Het is echter geen lang leven beschoren vanwege te hoge kosten. Nou, denk je bij jezelf van, wat is Viditel dan? Nou, Viditel was een soort van internet. Ja, een van de eerste, zou ik maar zeggen, die met internet kwam. 8 jaar later, in 1988, zwemt de Amerikaanse Lynn Cox zonder beschermende kleding de Beringstraat tussen Alaska en Rusland over. En in 1990, 2 jaar later, besluiten de Verenigde Staten om troepen naar het golfgebied te sturen. In eerste instantie worden troepen naar Saoedi-Arabië gestuurd om dat land tegen een mogelijke inval te beschermen. Gaan we naar 2006, 20 jaar geleden, worden ongeveer 20.000 mensen geëvacueerd op de Filipijnen omdat de vulkaan Mahjong op uitbarsten staat. En in 2012, 6 jaar later, dat is de laatste voor vandaag, worden de inwoners van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg verrast door een zeldzaam fenomeen. En dan denk je bij jezelf, wat zou dat kunnen zijn? Ja, Zuid-Afrika, Johannesburg. Wat zou de mensen daar verrassen? Nou, ik zal het maar zeggen. Het was sneeuw. Ze hadden daar voor de eerste keer sneeuw in hun stad. Die stonden echt zo te kijken van, waar komt dit vandaan? We hebben ook twee feestelijkheden vandaag. Het is de Internationale Transgenderrechtendag. En het is de dag van het bier. Dus mocht je een pilsje pakken op dit moment, nou, proost. Het is de dag van bier, dus van mij mag je er nog eentje extra pakken. Tot zover de geschiedenisfeitjes. Wij gaan verder met zomerse muziek. Een aantal weken geleden hadden we hem hier aan de telefoon. Ik heb het over Sam van Veldhoven. Hij komt nog een keertje naar de studio, ergens

origineel en uniek. Afgewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

lekker. Lang geleden dat ik deze gedraaid heb. Ik kan je zeggen, over 2 weken zit hij er ook alweer in. Maar ik denk even een voorbereiding, even een opwarmer. Justin Wellington en Small Jen. En Aiko. Het is bijna 8:30 geworden. We gaan ons klaarmaken voor de weekendroulette. Maar we gaan eerst naar een plaatje die oorspronkelijk uit 1955 komt. Maar in de jaren 90 daar in één keer weer een grote hit werd. Ik heb het over de musical Our Town. Daar werd een nummer in gemaakt. Dat werd ook gezongen door die persoon. Frank Sinatra, daar heb ik het over. En de titel is Love and Marriage. Nou, in de jaren 90 werd dat opnieuw een hit. Waarom? Omdat dat de begintune werd van Married with Children. Ja, en ik kan hem nog zo meezingen. Ik denk, weet je wat? Laat ik hem maar eens een keertje draaien. Ik kwam hem tegen, ik denk, die is leuk. Zometeen de weekendroulette en gaan we een extra plaatje draaien. Welke zal het worden?

0: Ja, is leuk, hè? Frank Sinatra, Love and Marriage.
1: De Weekend Vibes Weekend Roulette.
0: We gaan dat doen. We gaan een gokje wagen. En we gaan kijken welk plaatje we extra gaan draaien. Ik heb er zometeen nog eentje extra klaarstaan. Want er is nieuwe muziek uit te komen vandaag natuurlijk. Maar we gaan eerst even naar ons casino. Goed. Ik zou dat eigenlijk doen met Marco. Want die vindt dat ook altijd heel erg leuk. Maar die is ziek. Dus ik moet even alles alleen gaan doen. Maar gelukkig heeft mijn redactie gereageerd vandaag. En hebben we wat nummertjes doorgekregen. Nou, wat is de bedoeling? Ik heb een roulette. Daar zitten 37 talletjes op. 0 tot en met 36. En achter elk getalletje zit in mijn mapje hier in de digitale platenkast een plaatje. Een van die plaatjes wordt zo meteen door het weekendroulette uitgekozen om te draaien op de radio. De weekendroulette gaat bepalen welk nummer dat gaat worden. Nou, wij geven er altijd een soort van winnend element aan. Wij willen altijd proberen die 35 punten te winnen. Dat is dit jaar al gelukt door Jurgen en daarna door mij. Onze Rens is nog niet aan de beurt geweest. Die heeft al heel lang moeten wachten. Misschien dat die het vandaag wel weer gaat redden. Maar je weet nooit natuurlijk, hè. Het is onvoorspelbaar waar dat ding op eindigt vandaag. Maar er is ingezet. De getalletjes zijn doorgegeven namelijk. Even kijken. Onze Jurgen die blijft voorlopig even staan op nummer 16. Dat heeft hij ook gedaan met nummer 19. Uiteindelijk valt hij dan een keer, zeg maar. En onze Rens heeft vandaag gekozen voor nummer 22. En ik heb vandaag al vroeg een keuze gemaakt. Dat was rond de klok van 4:15. Dat ik dacht van, weet je wat, ik ga vandaag voor nummer 17. Ja, dat is wel heel vlak bij Jurgen. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ik ga een slinger geven aan de roulette. En dan ga ik een balletje erin gooien. En dan, jij kunt meekijken trouwens op BeekTV of op onze livestream. Want dan kun je zien welk getal dat er inderdaad uitgekomen. Ik ga draaien, ik ga het balletje erin gooien. Hoppatee. Ah, altijd even dat rustmomentje in het programma. Oh! Nee! Het is niet waar! Onze Jurgen heeft weer 35 punten. Die zal vanaf volgende week naar een nieuw nummertje moeten. Nummer 16 is het geworden vandaag. Jezus! Werkt die tactiek echt? Moet ik dan ook gewoon een half jaar op 17 blijven staan? Oké. Nou, ik ben helemaal van het padje af. Even kijken. Nou, Jurgen, gefeliciteerd. De tweede 35 punten van dit jaar. En even kijken, dan ga ik naar nummer 16. En dat is deze plaat. Die ga ik hier even inslepen. Want die gaan we draaien. En dat is een plaatje uit de jaren 90, moet ik zeggen. Toen was deze groep heel erg groot. Maakte heel veel lekkere muziek. Ik heb het over Snap. Ja, ik ben verkouden. Die ken je natuurlijk wel, hè? Nee, dat is een geintje. I've Got the Power is dat natuurlijk. Maar dat is deze niet. Nee, we gaan even een andere draaien van Snap. Snap en Rame nu op Flora.

Ja, toen ik hem instart had ik zoiets van, ja, ik ken deze plaat wel. Snap and Rain, de winnaar van de weekendroulette. We hebben twee winnaars vandaag, want onze Jurgen die had nummer 16 ingezet. En nummer 16 is het ook geworden, 35 punten voor hem. Gefeliciteerd, hij heeft er volgens mij zelfs nog niet in de gaten. Want ik heb het al doorgehebt, maar hij heeft nog niet gereageerd. Nee, ik moest even checken. We gaan naar nieuwe muziek. Muziek die vandaag nog niet in de tipperade is beland, maar misschien daar wel gaat komen. Het is namelijk een bekende, onder andere van Sam Veld. Ja, daar heeft ze mee samengewerkt aan de hit Post Malone. Ik heb het over Shannon Sarani. Ze woont in Hilversum. Haar artiestnaam is Rani. Ze is een Nederlands singer-songwriter van Surinaamse afkomst. En ze heeft inderdaad meegedaan aan de hit Post Malone van Sam Veld, enkele jaren geleden. En ze is nu op de solo-tour, heeft een nieuwe plaat gemaakt. Ze heeft al meerdere platen gemaakt, maar deze kwam vandaag uit. Ik denk, nou weet je wat, pak ik die even als voorbeeld. Want het is toch een leuk plaatje geworden. Save Some Love, nieuw bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Ah ja, zeker, het helpt maar. Lekker toch, deze plaat?
1: Het Weekend Vibes weerbericht.
0: Nou, kan je beloven dat we vaker gaan draaien. Rani en Save Some Love. Ja, wat gaat het weer doen? Nou, morgenochtend is het zonnig. Bij een zwakke zuidoostwind loopt de temperatuur geleidelijk op. Tegen de middaguur zal dat rond 20 tot 23 graden zijn. Morgenmiddag, dan blijft het droog, volop zonnig, met slechts hier en daar wat dunne sluierwolken of een kleine stapelwolk. Let wel op, tussen 12 en 3 uur wordt UV-index 6 gehaald. Bij deze zonkracht kun je zonder bescherming in 15 tot 25 minuten verbranden. Smeer je dus goed in. Nou, er waait een zwakke wind uit oostelijke richtingen en er wordt 23 graden op de Waddeneilanden tot 25 en 28 graden in de rest van het land. Ook goed nieuws, want morgenavond kun je dus heerlijk buiten eten aan een tafeltje. Er is weinig wind, het blijft zonnig tot zonsondergang en de temperatuur die blijft dan hangen tussen de 19 en 22 graden. In de nacht naar zondag is het droog met opklaringen en af en toe wat sluierbewolking. Het kwik dat zakt naar een graad of 14. Dus dat betekent wel dat je even een dekentje extra moet neerleggen volgens mij op je bed. Want dat is toch best fris met de ramen open. Zondag dan wordt het een zomers tot tropisch warm met maxima van 28 graden in het noordwesten tot ruim 30 graden bij ons in het zuiden en oosten van het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en er is veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag verschijnt vanuit het zuiden wat bewolking, maar tot een bui zal het niet gaan komen. Dan maandag, dan zijn er iets meer wolken dan in het weekend, is er een kleine kans op een lokale bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Er waait een matige noordwestenwind en daardoor is het in de kustprovincies met 23 tot 26 graden merkbaar koeler dan op zondag. In de zuidoostelijke helft van het land wordt het 26 tot 30 graden met de hoogste maxima in Limburg. Dinsdag, dat wordt een droge dag met veel zon. De wind die waait dan uit het noordoosten en het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 28 graden in het zuiden des lands. De dagen daarna blijft het droog en zonnig. Het wordt flink heet met woensdag 28 tot 32 graden. Nou, en wat het weer na woensdag gaat doen, ja, dat hoor je woensdagavond in Door de Week hier op Flow Radio met Dennis van den Berg. Ik ben benieuwd wat het gaat doen. Zal het nog zo warm blijven? Nou, je hoort het aanstaande woensdag. Even terug naar de jaren 80, 1983, met een heerlijke plaat van de Police. Every breath you

niemand wil hem hebben. Want hij is onbetaalbaar. Rechtstreeks vanuit Hilvarenbeek. Weekend Vibes met Nick van Hees.

plaats. Dit was een agentje van 2025. Ritmo Pegajoso. Als ik het goed zou uitspreken. Ik weet het echt niet. Laatst liet ik aan Rens een nummer horen. Dat was een nummer wat een comeback maakte. Chaotic 2.0. Dat is een plaatje van dit jaar. En Damn I Think I Love You. Klinkt net iets anders als de eerste keer dat hij uit werd gebracht. En toen kon ik hem niet vinden in het systeem. Want ik was op Chaotic aan het zoeken. Maar dat is later Chaotic geworden. Maar het is bekend geworden onder de naam Starmaker. Zo heette het programma ook natuurlijk. Ja, moet je even over nadenken natuurlijk. Hè? Nou, en de nieuwe versie die is best wel leuk. En die klinkt zo. Dus ik denk, weet je wat, laat ik die nog een keertje draaien. Chaotic 2.0, Damn I Think I Love You. Dit is Weekend 5.

het is alweer voorbij, jongens. 3 uur lang natuurlijk de allerlekkerste hits hier op de zender. Volgende week dan zit Rens hier weer naast me. En over 2 weken hebben we de Summer Vibes tussen 6 en 9 uur. Met onze Jurgen erbij. Ja, en Jurgen heeft vandaag de 35 punten gewonnen bij de Weekend Roulette. Hij is inmiddels op de hoogte. Hij zat net te eten. Hij denkt van, wow, volgens mij heeft hij zijn eigen verslikt in een echtje of zo. Ik weet niet. Ik hoor nou helemaal niks meer van. Morgenmiddag om 5 uur dan zit Marco hier weer met zijn vingers aan de knoppen met Marco's Choice. Volgende week ben ik er weer met Weekend Vibes om 6 uur sharp. En dan samen met onze Rens, want die is dus inderdaad weer terug van vakantie. Reden genoeg om ook dan weer te luisteren voor de beste start van je weekend. Zometeen het nieuws en dan starten we na het nieuws de commercials. En dan starten we met de plaat, weer zo'n zomerse plaat van Sarah Larsson, die al voor 30 weken in de hitlijsten genoteerd staat en nog steeds niet eruit gevallen is. Midnight Sun, die heb ik voor je klaarstaan. Maar ik heb nog 1 plaatje te draaien en dat is een plaat die ik vaker draai. Want ik vind dit gewoon een geweldige, geweldige single die ik toch moet even laten horen aan je. Zo net voor de rook van 9 uur nog. En ik ga hem ook helemaal voor je draaien. Beloofd. Nee, ik heb het over deze plaat. En dat is de plaat van Blackbird en Body Language. Hij doet het rustig aan dit weekend. Het wordt behoorlijk warm tot en met aanstaande woensdag. Ik wens je veel plezier dit weekend. En morgen om 5.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: 9 uur. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat 10.000 migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Ugh.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.